0: Ik smaak jou rooi.
1: No worries, ik kan met je voor.
0: Ik ga jou krijgen.
1: Hey, geef me goed.
0: Als je wil, ik kom wel.